0: Jack.
1: Che.
0: Bueno, beste beste
1: beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste
0: beste beste
1: beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste beste
2: Tolero que dice investela.
1: Ah, oida.
2: Bueno, la gusta estuda, tolero te nasigo la es.
3: Ni así con ahí, sostengo un tan juego de un tal de Batekin. Eta da Bretaña ti que torco dian antej tal de Akin. Bretoy es abeste vuela. Viran daude. Okeres banao. Laudio en Jotzeu e aurreko egunean, bihar. Okeres banao, Viran daude, bi egunititu, eta hori, beste gabe, ostegun honetan izango ditu Bilboko Adur taldiakin batea, esan bezala leno agendan esan duen bezala gaueko behatzitatik aurrea, eta hori, ba hori, hardcore punk gola melodikio bat ditegue, Bretoi esabestegue, eta, bueno, behin bankanpian disko bat daka, izena duna okeres banao Dalk Dalgamo, olako zerbait, baina ni jarrikoeten abestila da, segundu bat, bioaz, olako zerbait, Bretoia ez dut kontrolatzen, eta esan bezala, ostegun honetan, ba, talde hau hemen iruputzu gaztetxian izango dugu.